0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Ascent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline. Maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan. Krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan. Maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 racers wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek. En dat kan prima zonder dat het ten koste gaat van de actie en het spektakel op de baan.

0: away. Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
2: 5 uur.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Ascent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline. Maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: het kort. Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan, krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi en Honda 2 punten voor updates. Red Bull is ontevreden over de eerste resultaten en wil zeker weten dat alle gebruikte sensoren en datapunten correct zijn. Het systeem meet alleen het vermogen van de interne verbrandingsmotor. Met punten krijgen teams het recht om specifieke motoronderdelen buiten het budgetplafond sneller door te ontwikkelen. Teams mogen verkregen punten volgens het systeem ook inzetten voor de batterij of de MGUK. Red Bull-topman Laurent Mekies benadrukt dat het team akkoord gaat met de simpele opzet van de metingen, al snappen ze niet waarom ze bovenaan staan. Volgens Mekies is er geen enkele dataset waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Mekies wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zegen op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan, maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment één file. Op de A4 richting Amsterdam is een ongeluk gebeurd. Tussen de knooppunten Ypenburg en Hofvliet levert dat 7 kilometer en een half uur vertraging op. Twee rijstroken zijn daar dicht.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en gaf aan dat hij zich de afgelopen dagen ongelooflijk levendig voelde. Engeland hoopt 60 jaar na de titel in eigen land het WK weer te winnen. Na de wedstrijd waren er complimenten van Harry Kane en Jude Bellingham. Volgens de spelers was de toespraak van de trainer in de rust van grote waarde. Bellingham voegde daaraan toe dat Tuchel niet stond te schreeuwen, maar precies bracht wat het team nodig had.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat 1 file in het land. Op de N44 van Den Haag naar Wassenaar heb je tussen Wassenaar-Zuid en Wassenaar-Centrum 10 minuten vertraging.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Erik ten Hag is meer dan tevreden in zijn nieuwe rol als technisch directeur. Vorig jaar koos de oud-trainer bewust voor een nieuwe rol bij FC Twente en is meer dan tevreden met hoe dat tot nu toe verloopt. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Ten Hag vertelt dat de overgang naar de directiekamer een bewuste keuze was. Helemaal nieuw is het werk niet voor hem. Tussen 2002 en 2006 werkte hij namelijk al als hoofd jeugdopleiding bij de club uit Enschede. Destijds lag de focus op de jeugd, maar nu is Ten Hag verantwoordelijk voor het optimaal laten functioneren van de selectie en de staf. De ambities bij FC Twente zijn hoog en daar is de technisch directeur nu volop mee bezig. De nieuwe functie bevalt hem voorlopig goed. Ten Hag zit naar eigen zeggen niet alleen maar achter een bureau, maar staat ook regelmatig op het veld. Al trekt hij de voetbalschoenen zelf niet meer aan. Hij noemt het een andere dimensie in zijn carrière. Juist omdat de rol nieuw is voor hem, ervaart hij het als een mooie uitdaging die veel energie geeft. Bij zijn werkzaamheden heeft Ten Hag veel profijt van de ervaring en het netwerk dat hij de afgelopen jaren heeft opgebouwd bij grote clubs zoals Ajax, Manchester United en Bayer Leverkusen. Volgens de technisch directeur is dit echt een ervaringsvak en helpt die achtergrond hem nu enorm.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Formule 1 vermindert de eigen CO2-uitstoot fors en ligt daarmee op schema voor de klimaatdoelen van 2030. Uit het nieuwste rapport blijkt dat de uitstoot de afgelopen 8 jaar met 35% is gedaald. Ik ben Gert-Jan van Acoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De autosportklasse wil over 4 jaar klimaatneutraal zijn. En om het te bereiken moet de uitstoot halveren ten opzichte van het referentiejaar 2018. Voor de rest van de onvermijdelijke uitstoot rondom de 24 races wil de organisatie een compensatieprogramma gebruiken. De grootste winst komt door de overstap op hernieuwbare energiebronnen in fabrieken en faciliteiten van de teams. Ook is de uitstoot rondom het reizen teruggedrongen. Er wordt meer geïnvesteerd in duurzame vliegtuigbrandstof en er wordt meer op afstand gewerkt, waardoor er minder vracht mee hoeft. Teams gebruiken vaker duurzame brandstof voor vrachtwagens en er wordt geïnvesteerd in duurzame scheepsbrandstof. Ook wordt er bij alle Europese races hernieuwbare energie gebruikt voor de paddock-activiteiten. In de toekomst gaat de Formule 1-organisatie meer materieel onderbrengen op regionale locaties. Het doel is dat in 2030 de helft van de vracht niet meer per vliegtuig wordt vervoerd. Volgens Alan Jones, de duurzaamheidschef van de sport, is duurzaamheid de basis van alles wat ze doen. De Formule 1 wil volgens haar voorop lopen met nieuwe techniek en dat

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Schaatser Angel Daleman kiest komend seizoen voor een dubbel programma. De rijdster van Team Essent gaat het lange baan schaatsen combineren met shorttrack. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Daleman kende een snelle opkomst in de schaatswereld en debuteerde al op jonge leeftijd in de World Cups. Ook werd ze wereldkampioen sprint. Ze wilde graag naar de Olympische Spelen in Milaan, maar wist zich niet te plaatsen. De 19-jarige schaatser noemt het een zware tegenslag, maar zegt er ook veel van te hebben geleerd. Na het Olympisch kwalificatietoernooi deed ze mee aan de Nederlands kampioenschappen shorttrack. Dat voelde direct goed, waarna ze besloot weer meer te gaan trainen voor deze discipline. Volgens Daleman vullen shorttrack en de lange baan elkaar perfect aan. Het shorttracken helpt haar vooral in de bochten en met de timing op de lange baan. De lange baan blijft haar belangrijkste discipline, maar ze sluit een serieuze carrière in het shorttrack zeker niet uit. Ze denkt dat ze in beide disciplines goed kan zijn en wil ontdekken hoe ver ze kan komen. Het combineren van de sporten wordt wel een uitdaging. De internationale kalenders overlappen elkaar regelmatig, waardoor ze keuzes moet maken. Daleman heeft haar ambities inmiddels besproken met haar coach Jacques Horry. Samen kijken ze naar de planning voor het komende seizoen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het mee met de drukte op de wegen. Er staat file op de A73 richting Nijmegen. Tussen Kuik en Nijmegen-Dukenburg doe je er 10 minuten langer over. Door een vrachtwagen met pech is de rechterrijstrook daar dicht.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Red Bull heeft de FIA om een feitelijke extra controle gevraagd naar de eerste resultaten van het nieuwe ADUO-systeem. Volgens de voorlopige rangschikking staat het team bovenaan en krijgt de concurrentie daardoor extra updates. Maar Red Bull is het daar op basis van de eigen data niet mee eens. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In de voorlopige rangschikking staat Red Bull bovenaan, krijgt Mercedes 1 punt en ontvangen Ferrari, Audi...

0: gezet waarin het team boven Mercedes staat. Dit baseren ze op eigen cijfers die aansluiten bij de resultaten op het circuit. Becky's wil dat de cijfers absoluut kloppen voordat er een definitief besluit valt. Als de resultaten zo blijven, kan Mercedes hun extra punten tactisch inzetten en Red Bull bij een volgende meting opnieuw bovenaan houden.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals altijd op vrijdagochtend valt het reuze mee met de drukte. Op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam heb je tussen de knooppunten Hofvliet en Ypenburg 10 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de vertraging neemt daar weer snel af, want de weg is weer vrij. Op de A28 Amersfoort-Zwolle bij Nijkerk 5 minuten extra door een ongeluk. Ook hier zijn alle rijstroken weer open. En de meeste vertraging heb je nu op de A73 van Venlo naar Nijmegen. Tussen Haps en Nijmegen-Dukenburg 20 minuten extra door een vrachtwagen met pech. De rechte rijstrook is dicht.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De uitslag van het boksgevecht tussen Rico Verhoeven en Alexander Usyk blijft definitief staan. De bezwaarcommissie wijst het protest van het Nederlandse kamp af, hoewel ze wel toegeeft dat de scheidsrechter een fout maakte. Ik ben Gert-Jan van Acooi voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Verhoeven tekende na zijn verloren wereldtitelgevecht bezwaar aan bij Middle East Professional Boxing. Scheidsrechter Mark Leysen beëindigde de partij in de 11e ronde na een paar rake klappen van Usyk en gaf de Oekraïner daarmee de zege op technische knock-out. Volgens Verhoeven greep de scheidsrechter pas na de bel in en had hij de kans moeten krijgen voor een 12e ronde. De commissie geeft Verhoeven gelijk en geeft toe dat de bel al was gegaan. Maar de uitslag verandert niet. Usyk blijft dus de winnaar en de wereldkampioen. Verhoeven legt zich neer bij het besluit, maar eist direct een nieuw gevecht om de fans een rematch te geven. De dokter in de ring constateerde geen tekenen van verwarring of desoriëntatie. Dat betekent dat Verhoeven medisch gezien waarschijnlijk gewoon fit genoeg was om door te vechten. Wat zijn roep om een rematch sportief veel sterker maakt. Het is nog onduidelijk of die rematch er komt. De Duitse Agit Kabayel wil Usyk uitdagen. Volgens WBC-president Mauricio Sulaiman moet Usyk in zijn volgende partij tegen Kabayel vechten. Verhoeven benadrukt dat hij met het protest niks wil afdoen aan de prestaties van Usyk. Hij heeft veel respect voor de kampioen, maar houdt het gevoel dat het verhaal stopte voor het slot.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Bondscoach Thomas Tuchel doet een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen rondom de volksliederen op het WK direct te veranderen. Na de eerste WK-wedstrijd van Engeland ging het na afloop vooral over de frustratie van de trainer. Ik ben Gert-Jan van Acquoy voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De opkomst van de teams en de volksliederen zijn op het toernooi in Noord-Amerika een enorme show. De ploegen worden nu continu gevolgd door camera's en dat leidde tot grote irritatie bij Tuchel. Hij deed na de wedstrijd een dringende oproep aan de FIFA om de posities van de fotografen te veranderen. De bondscoach keek erg uit naar het volkslied, maar zag naar eigen zeggen een vuur van 50 fotografen op een halve meter afstand. Volgens de trainer heeft dat zijn ervaring behoorlijk verpest. Het duel was emotioneel voor de Duitser, die in 2025 werd aangesteld. Hij vertelde dat een trainerscarrière op dit niveau vroeger te ver weg leek om van te dromen. Tuchel uitte zijn dankbaarheid naar zijn familie, vrienden en collega's en

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem naar Oberhausen staat de enige file van dit moment. Tussen knooppunt Oud-Dijk en de Duitse grens doe je er een kwartier langer over.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan. Wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat op dit moment net geen 30 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn is een ongeluk gebeurd. Tussen Amersfoort-Noord en Barneveld levert dat vooralsnog 5 minuten vertraging op. Maar dat kan oplopen, want er zijn 2 rijstroken dicht. Dan de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Maarhees en Nederweer 10 minuten extra reistijd. En de A12 Arnhem-Oberhausen voor de Duitse grens ook 10 minuten vertraging. Dan de A59 Zierikzee-Den Bosch bij

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassiekervoorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 40 kilometer file en je bent een kwartier extra kwijt op de A1 Amsterdam-Apeldoorn tussen Amersfoort-West en Barneveld. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En dan de A12 van Arnhem naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens is de vertraging ook een kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kersverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 100 kilometer file. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je nu veruit de meeste vertraging. Amersfoort West en Barneveld staat 6 kilometer door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht en dat kost je een half uur extra. Omrijden kan via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. En op de A12, maar dan richting Duitsland, tussen Zevenaar en de Duitse grens, heb je een kwartier vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting

0: eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: on it. Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. Er staat 145 kilometer file. De meeste van die file staan in het midden en het zuiden van het land. Dit valt er nu op. De A1 Amsterdam-Apeldoorn. Tussen Amersfoort-West en Barneveld heb je een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Je kan omrijden via Utrecht en Arnhem over de A27, de A12 en de A50. Op de A12 richting Oberhausen. Tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ook 20 minuten. De vertraging voor het knooppunt Hoevelaken. Dat komt door het ongeluk op de A1. Dan de A58, Breda-Bergen-op-Zoom. Tussen Ettenleur en Sint-Willebord, 10 minuten extra. Dat komt ook door een ongeval.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest hem meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Kopstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? RacePlanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op RacePlanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 165 kilometer verspreid over het land. Er is al veel recreatieverkeer onderweg. De meeste files staan in het midden en in het zuiden. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je 10 minuten vertraging bij Barneveld. Dat komt door een ongeluk. De weg is wel zojuist weer vrijgegeven. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch is het ook druk. Tussen Culemborg en Waardenburg doe je er 10 minuten langer over. En de A12 van Arnhem naar Oberhausen voor de Duitse grens 20 minuten vertraging. Dan de A28 van Utrecht naar Zwolle voor knooppunt Hoevelaken 10 minuten extra. Dat komt door de file op de A1.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief. En met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 225 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het druk. Zoals op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Eerst tussen knooppunt De Hocht en Leende 10 minuten vertraging. En verderop tussen Weert Noord en Kelpen-Oler doe je er ook 10 minuten langer over. A12 naar Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens. 20 minuten vertraging. En op de A16 Rotterdam-Breda voor de Drecht-tunnel 20 minuten extra. Door een verloren lading is de rechtertunnelbuis afgesloten.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Verrassend nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de Gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 290 kilometer file. Op deze weg heb je de meeste vertraging. De A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel 25 minuten extra. A4 van Den Haag naar Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel doe je er 20 minuten langer over. De A12 naar Oberhausen voor de Duitse grens een kwartier vertraging.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Vöring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal

0: tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al ruim 280 kilometer file. Er is veel recreatieverkeer onderweg. Vooral in het midden en het zuiden van het land is het nu druk. Op de A1 Amsterdam-Apeldoorn heb je bij Barneveld 10 minuten vertraging. Door een auto met pech is de linkerreis ook dicht. De meeste vertraging nu op de A2 Utrecht-Den Bosch tussen Culemborg en Zaltbommel. 25 minuten extra. A20 naar Hoek van Holland tussen het Ketelplein en Maassluis. Een kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk. En op de A28 van Amersfoort naar Zwolle doe je er 25 minuten langer over. Tussen het Harde en knooppunt Hattemerbroek.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Opstelmanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan, wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dennis Mooij van de ANWB.
4: Flitsmeister meldt snelheidscontroles op de A1 Hengelo richting Duitsland bij hectometerpaal 142,8. A7 Groningen richting de Duitse grens bij 207,4.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassieke voorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk op de weg. En dat is nu zeker het geval met ruim 400 kilometer file in totaal en inmiddels ruim 80 meldingen. De meeste oponthoud zien we op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch. Voor Zaltbommel 12 kilometer file rijdt met een half uur vertraging. Een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland, de hoogte van Maatsluis. De weg is zojuist vrijgegeven, maar de vertraging nog 20 minuten. Het is ook al extra druk op de A27 van Utrecht naar het zuiden, tussen knooppunt Everdingen en Werkendam. 20 kilometer file rijden met 25 minuten oponthoud. En de A50 Eindhoven richting Oss, tussen Sonnenbreugel en Eerde is een ongeluk gebeurd. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging 3 kwartier.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kerstverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd Ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is zoals gebruikelijk op vrijdagmiddag al veel verkeer onderweg. Er staan in totaal bijna al 100 files met zo'n 500 kilometer file in totaal. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld staat een auto met pech. Hier is de rechterreis ook dicht. Staat 6 kilometer file met een kwartier vertraging. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel een 30 minuten oponthoud. En op de A27 vanuit Utrecht naar Gorkum. Tussen Hagestein en Noordloos doe je er bijna 3 kwartier langer over. En tenslotte nog veel oponthoud op de A50 van Eindhoven naar Os. Voor eerder is een ongeluk gebeurd. De linker

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinten Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder, die onder contract staat bij Olympique Marseille, betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen, maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfasewedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Free Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is behoorlijk druk op de weg. De meeste files en vertragingen zien we in de zuidelijke helft van het land. Wat verder opvalt is de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Barneveld staat een auto met pech. De rechterreis ook is dicht. Vertraging bijna een half uur. A2 van Utrecht naar Den Bosch. Voor Zaltbommel doe je er ook bijna een half uur langer over. Datzelfde geldt voor de A12 vanuit Utrecht naar Arnhem. Dus knoop het Oude Rijn en knoop Lunette wordt aan de weg gewerkt. Er staat daar 5 kilometer file en zoals gezegd een half uur vertraging. En tenslotte de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. Hier is de rechterrijstrook dicht en dat kost je een half uur.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Teleurstellend nieuws vanaf het Londense gras voor Botik van de Zandschulp. De tennisser is uitgeschakeld in de tweede ronde van het prestigieuze grastoernooi van Queens. Hij moest er meerdere erkennen in de Amerikaanse Tommy Paul, die de wedstrijd in twee sets naar zich toe trok. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De nummer 56 van de wereld begon nog hoopvol aan het duel tegen de als achtste geplaatste Paul, die het toernooi overigens 2 jaar geleden al eens wist te winnen. In de eerste set bood Van de Zandschulp goede tegenstand, maar in de beslissende tiebreak trok de Amerikaan toch aan het langste eind met 7-5. In het tweede deel van de wedstrijd kon de Nederlander het niveau niet meer vasthouden, waarna Paul een vroege break forceerde en met 6-3 de wedstrijd wist te winnen. En deze nederlaag zet zijn matige vorm van de afgelopen maanden door. Sinds het graveltoernooi in Rome begin mei wist hij weinig opeenvolgende successen te boeken, waaronder een vroege uitschakeling op Roland Garros. Desondanks kijkt Van de Zandschulp met een positief gevoel terug op zijn spel in Londen, waar hij in de eerste ronde nog won van de Britse kwalificatiespeler Harry Wendelken en het publiek vermaakte met een zogenaamde achterwaartse lob tussen de benen door. Ondanks het verlies biedt het goede spel tegen een wereldtopper als Paul hem de nodige aanknopingspunten en ook wel vertrouwen in aanloop naar Wimbledon.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De vrijdagmiddag is weer druk zoals gebruikelijk, met in totaal nu zo'n 375 kilometer file. De meeste oponthoud op de volgende wegen. De A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel bijna een half uur vertraging en dat rijdt daar langzaam over 12 kilometer. A4 Den Haag richting Rotterdam voor Ketelplein 7 kilometer met 20 minuten oponthoud. Dan wordt er aan de weg gewerkt bij Knopert Lunette op de A12 richting Arnhem. Voor Knopert Lunette staat zo'n 5 kilometer file met een half uur vertraging. Ook een half uur oponthoud op de A15 van Nijmegen naar Gorkum voor Tiel West en er staat 8 kilometer file. En tenslotte is er een aanrijding gebeurd op de A16 van de Belgische grens naar Breda. De hoogte van knooppunt Galder, 3 kilometer file met een half uur vertraging.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De grote transfer voor Jan-Paul van Hekken is eindelijk rond en de verdediger verhuist nu van Brighton & Hove Albion naar Tottenham Hotspur. Nu de 26-jarige international met succes de medische keuring heeft doorstaan, is de transfer inmiddels officieel afgerond. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De keuring vond plaats in het spelershotel van het Nederlands elftal, waar de selectie momenteel verblijft voor het wereldkampioenschap. Tottenham Hotspur volgt de centrale verdediger al langere tijd intensief en met de overgang naar de club uit Londen gaat er voor Van Hekken een lang gekoesterde wens in vervulling. Bij zijn nieuwe club wordt de verdediger herenigd met hoofdtrainer Roberto Di Zerbi, met wie hij eerder al succesvol samenwerkte op de Engelse zuidkust. Daarnaast treft hij zijn landgenoot Mickey van de Ven. De onderhandelingen tussen de twee Engelse clubs hebben enige tijd in beslag genomen. Van Hekken beschikte bij zijn vorige club namelijk nog over een doorlopend contract. Uiteindelijk kwamen de clubs tot overeenstemming van een transfersom van ruim 60 miljoen euro. Door deze transactie ontvangt ook zijn voormalige club NAC Breda een aanzienlijke solidariteitsbijdrage, wat zelfs een recordbedrag betekent voor de Brabantse formatie. Van Hekken richt zijn vizier nu eerst weer volledig op sportieve prestaties met het Nederlands elftal.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.
0: My

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het is toch erg druk onderweg, maar het drukste moment van de spits ligt ook alweer achter ons. Nog wel behoorlijk wat vertraging, onder andere op de A7 van Zaanstad naar Hoorn. Bij Purmerend Zuid liggen voorwerpen op de weg. 2 rijstroken zijn daar zelfs dicht, vertraging 1/2 uur. A12 Utrecht-Den Haag, voor knooppunt Gouwen is het wegdek in slechte toestand. Die is ter rechte rijstrook dicht, vertraging 25 minuten. Het is aansluit op de A15 van Nijmegen naar Gorinchem tussen Ochten en Tiel-West over 9 kilometer. De vertraging is bijna 3 kwartier. Het is tot de A16 Antwerpen richting Breda. Voor knooppunt Galder is een ongeluk gebeurd. De weg is zojuist vrijgegeven. Hou nog wel rekening met bijna 1/2 uur vertraging.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Razzel nieuws uit de turnwereld, waar Olympisch kampioene Sanne Wevers haar entree maakt in de Nederlandse turnselectie. De turnster is door bondscoach Jeroen Jacobs opgenomen in de 13-koppige selectie die ze gaat voorbereiden op het komend EK en WK. Rob Stelbeneer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Jacobs lichtte de keuze toe door te benadrukken dat de selectie is samengesteld op basis van prestatie, fitheid en de potentie om een stabiel team te vormen voor de internationale toernooien. De terugkeer van de ervaren specialisten op de balk die in 2016 goud won in Rio volgt op een periode van revalidatie. Wevers liep vlak voor de Olympische Spelen van Parijs in 2024 een hardnekkige elleboogblessure op. En na een herstelperiode van 9 maanden toonde ze recent tijdens testmomenten aan weer fit en competitief te zijn. Naast Wevers behoort ook Naomi Vissers tot de geselecteerde turnsters. De komende maanden zal de groep intensief gaan trainen op het federatiecentrum in Heerenveen. De bondscoach wil de komende trainingsperiode gebruiken om de verschillende teamconstructies te testen. Wevers zelf heeft via de gymnastiekbond laten weten enorm gemotiveerd te zijn om opnieuw haar waarde te bewijzen voor het team en richt haar vizier nu volledig op de komende selectiemomenten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: het zit. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Het drugsmoment van de avondspits ligt achter ons, maar nog altijd zo'n 250 kilometer file in totaal en op een aantal plekken nog forse vertraging. Wat vooral opvalt is de A2 nog altijd, Eindhoven richting Utrecht. Voor knoop het Empel bijna 20 minuten vertraging. Een auto met pech op de A12 nu, van Utrecht naar Arnhem, ter hoogte van knoop het Waterberg. Hier is de rechterreis ook dicht en de vertraging een kwartier. A12 Utrecht-Den Haag, voor knoop het Gouwen is het wegdek in slechte toestand. De rechterreis ook is dicht, vertraging hier ook een kwartier. En de meeste oponthoud nog altijd op de A15 van Nijmegen naar Gorkum. Daar is een ongeluk gebeurd, net bij Wadernooijen. Er staat daar 8 kilometer file met ruim een half uur vertraging.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Nederlandse voetbalvrouwen weten nu welke route ze moeten bewandelen op weg naar het wereldkampioenschap. Tijdens de loting in het Zwitserse Nyon is Oranje gekoppeld aan Hongarije in de play-offs van de WK-kwalificatie. En de ploeg van bondscoach Arjan Feuring speelt in die eerste ronde van het najaarstoernooi een tweeluik tegen de Hongaarse formatie. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Nederlands elftal wist zich eerder niet rechtstreeks te plaatsen voor het eindtoernooi, waardoor de ploeg nu via deze play-offs alsnog een ticket moet zien te bemachtigen. Mocht Oranje over 2 wedstrijden winnen van Hongarije, dan volgt er eind najaar nog een beslissende tweede ronde tegen Turkije of Slovenië voor een definitieve plek op het wereldkampioenschap in Brazilië. De exacte locaties en aftraptijden worden op een later moment gecommuniceerd. Er was ook aandacht voor Sarina Wiegman. De Nederlandse bondscoach van Engeland loodde met haar ploeg tegen Griekenland in dezelfde play-off-ronde. Mocht Engeland die strijd winnen, dan wacht voor hen een ontmoeting met de winnaar tussen duel Slovenië en Oekraïne. Voor het Nederlands elftal ligt de focus nu volledig op het voorbereiden tegen Hongarije. De staf reageerde gematigd tevreden op de loting, maar benadrukt dat ze in deze fase van de kwalificatie geen enkele tegenstander onderschatten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Grand Prix Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de ANWB. De meeste files van de avondspits worden nu snel korter en zijn zelfs al opgelost. Wat nog opvalt is de A7 Heerenveen richting Sneek West. Bij Sneek Oost is een auto in brand gevlogen. Hier is de rechte rijstrook dicht, vertraging 20 minuten. De A12 Utrecht Arnhem, voor knooppunt Waterberg ook een ongeluk. Hier is de linker rijstrook dicht en dat kost je bijna 20 minuten ook. En de A27 Breda Utrecht bij knooppunt Everdingen gebeurde zojuist een ongeluk. Hier is de linker rijstrook afgesloten. Er staat zo'n 10 kilometer file met ruim een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een opmerkelijke wending in de Formule 1-soap rond de Grand Prix van Monaco. Mercedes heeft het protest tegen de officiële uitslag van de race alweer ingetrokken. Het team had de uitslag aanvankelijk aangevochten vanwege een vermeende overtreding door McLaren tijdens de safety car fase, maar ziet daar nu dus definitief van af. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De beslissing van de Duitse renstal volgt na een grondige interne evaluatie van de beschikbare videobeelden en telemetriegegevens. De directie van Mercedes heeft laten weten dat de kans op een succesvolle herziening bij nader inzien te klein wordt geacht. Hierdoor blijft de oorspronkelijke uitslag van de prestigieuze straatrace in het Prinsdom nu ongewijzigd staan, wat betekent dat de coureurs hun destijds behaalde punten behouden. Achter de schermen zorgde de protestprocedure de afgelopen weken voor de nodige spanningen tussen de topteams in de paddock. Met het intrekken van de zaak hoopt de teamleiding van Mercedes rust te creëren binnen de organisatie en de focus weer volledig op de sportieve prestaties te leggen. Mercedes-teambaas Andrea Stella reageerde opgelucht en liet weten blij te zijn dat de rust is teruggekeerd, zodat alle teams zich zonder afleiding kunnen voorbereiden op het komende raceweekend.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits loopt op zijn eind. Een paar files vallen nog op. De A10 aan de oostkant van Amsterdam. Tussen Amsterdam Rivierenbuurt en knooppunt Watergraafsmeer. 3 kilometer file met 10 minuten oponthoud. Er is daar een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. A27 Breda Utrecht. Bij knooppunt Everdingen gebeurde aan het eind van de spits ook nog een ongeluk. De weg is wel vrijgegeven, maar hou rekening met een 1/2 uur vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Bij Wassenaar Centrum 4 kilometer met 10 minuten vertraging. En dat heeft te maken met een ongeluk op de N.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Er is goed nieuws voor wielrenner Olaf Kooi. De 24-jarige sprinter is volledig hersteld van een hardnekkig virus dat hem maandenlang aan de kant hield. Na een succesvolle rentree in het peloton richt de renner van Decathlon CMA CGM zijn pijlen nu vol vertrouwen op zijn debuut in de Tour de France. Rob Stelman hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het voorjaar verliep uiterst moeizaam voor de Nederlandse topaankoop die deze winter de overstap maakte naar de Franse formatie. Door de virusinfectie moest hij zijn geplande seizoenstart uitstellen en miste hij het volledige klassiekervoorjaar. Pas recent kon hij zijn eerste wedstrijdkilometers van het jaar maken, waarna Kooi liet weten dat het een vervelende en onzekere periode was waarin hij gedwongen was om rust te nemen en pas daarna stap voor stap de trainingen kon opbouwen. Inmiddels voelt de sprinter zich weer gezond en is hij tevreden met zijn huidige vormniveau. Hoewel de definitieve selectie van zijn ploeg voor de Ronde van Frankrijk nog niet officieel is bekendgemaakt, blijft Kooi zelf positief gestemd over zijn deelname. De focus lag de afgelopen dagen vooral op het hervinden van het wedstrijdritme en het bevestigen van zijn oude niveau. Nu die basis er weer staat, hoopt de sprinter dat de ploegleiding hem definitief opneemt in de achtkoppige selectie voor de grootste wielerronde van het jaar.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is voorbij, maar er staan nog een paar files die opvallen. Om te beginnen de A7 Heerenveen richting Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. De afrit is daar ook dicht. Keren kant bij Leek, dat is afrit 34. Maar wel rekening met 10 minuten vertraging. De A12 Arnhem richting de Duitse grens. Bij de grenscontroles 10 minuten oponthoud. En de A44 Amsterdam richting Den Haag bij Wassenaar. Het centrum gebeurde een ongeluk. De weg is daar ook weer vrij. Vertraging nog wel 10 minuten.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Opvallend nieuws rondom Erik ten Hag, die zich heeft uitgelaten over zijn toekomst. De kersverse technisch directeur van FC Twente sluit de toekomstige rol als bondscoach van het Nederlands elftal niet uit. Hoewel hij benadrukt dat zijn focus momenteel volledig bij de Enschedese club ligt, noemt hij de positie bij Oranje onder de juiste voorwaarden best aantrekkelijk. Rob Stelben hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Tijdens een analyse rondom het WK voetbal werd ten Hag gevraagd naar mogelijke clausule in zijn contract bij FC Twente voor het geval de KNVB aanklopt. In eerste instantie hield de voormalig trainer zich op de vlakte, gaf hij aan niet dieper in te willen gaan op zijn contractuele afspraken. Hij stelde dat hij net is begonnen in Enschede en zich in principe voor de komende 2 jaar aan de club heeft verbonden. Toch liet hij daarna de deur voor het bondscoachschap bewust op een kier staan. Als de bond in de toekomst belt, hangt het jaarwoord volgens Ten Hag af van verschillende strategische afwegingen. Hij kijkt daarbij niet naar de financiële voorwaarden, maar vooral naar de spelersgroep en de kans om daadwerkelijk prijzen te winnen. Als die omstandigheden goed zijn, ziet hij een rol als bondscoach zeker zitten. Voorlopig blijft Ten Hag echter actief in zijn nieuwe bestuurlijkse functie in de Grolsvesten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een flinke vertraging nog in het noorden van het land op de A7 van Heerenveen naar Groningen. Bij Boerakker staat een auto in brand. Hier is de rechterrijst ook dicht. Vertraging is 20 minuten. En de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland bij de grenscontroles daar 10 minuten.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Slecht nieuws vanuit het kamp van het Nederlands elftal in de Verenigde Staten. Middenvelder Quinton Timber kan namelijk niet meespelen in de tweede groepswedstrijd van het WK tegen Zweden. De speler liep tijdens de training voor het duel een lichte hersenschudding op. Rob Stelbanier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het incident gebeurde tijdens een reguliere trainingssessie ter voorbereiding op de komende WK-wedstrijd in Houston. Timber kwam op het veld in botsing met een ploeggenoot en na medisch onderzoek werd vastgesteld dat hij een lichte hersenschudding heeft opgelopen en nu rust moet houden. Hierdoor is hij definitief niet inzetbaar voor de ontmoeting met Zweden. Uitsluiting van de middenvelder die onder contract staat bij Olympique Marseille betekent een probleem in de plannen van bondscoach Ronald Koeman. In de wedstrijd tegen Japan kwam Timber nog als vroege invaller binnen de lijnen. Maar vanwege de strenge medische protocollen rondom hoofdletsel lijkt ook de derde groepsfasewedstrijd tegen Tunesië een flinke race tegen de klok te worden. De KNVB heeft laten weten dat Timber de komende periode nauwlettend wordt gevolgd om te bepalen wanneer hij de trainingen weer mag hervatten. Het Nederlands elftal begon het WK met een 2-2 gelijkspel tegen Japan, maar Zweden daarentegen won de eerste wedstrijd met 5-1 van Tunesië, waardoor de ploeg momenteel eerste staat in groep F. De wedstrijd Nederland tegen Zweden is aanstaande zaterdag om 7 uur in de avond.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
0: 8 uur.
1: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Eén file nog in de stad in het noorden van het land op de A7. Heerenveen richting Groningen bij Boerakker. Daar staat daar een auto in brand. De rechterlijst ook is dicht. Vandaag is een kwartier.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
1: Is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics. Dit is Grand Prix Radio.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur. Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.